telefoon over de vier is hij zo opscheid. Ik denk nu aan de zwoon, over de vier denkt ze weet. Wat voelen van die zorgen, die ze zo zijn, zijn even gewoon.